Und nu dat wie no de schrift an Joel komme, zei wie dat do eine grote heischreike plog wie an dat land. Dit brugt he de menschen ein Bild to jewe, von wo schrecklich de grote Triebsal wat zenne. Da wird nisch zenne an de Vergangenheit oder an de Zukunft, dat so schlimm wird zenne oder so schlimm, wie je warst. Einige Menschen wollen dit bloß zu de heischreike plog anwenden. Und andere sehne bloß de grote Triebsal an dit. Wie motte dit beticke en zo'n weich, als Propheten Gott sein Wort getrege hadde, en dat als wat sie te andere uitgeve deide. Wie motte ook behoole, dat sie brugte dinge die dicht bivere, oder die dan passierde, als bewies dat gewisse dinge in de toekunft passieren worden. Joel brugte die plaag die mensen bekannt te maken, wegen de grote Triebsal die nog komen wird. Jesus redt van de Triebsal in Matthäus 24, 21 und seht, dann da wird große Triebsal sein, sind als noch nie es gewasst von Anfang Welt bis nu und wird auch niemals weiter passieren. Von dit weet wie dort dem Herr sein Urteil wird zu dieser Zeit utgegoten worden. Das ist auch wort uns an die Appenbarung. Die vierde durch die 19. Kapitels beschreven es. Die Zeit von dieser große Triebsal wird kommen, nur dem, dat de Heer Jezus zijne gemeente van deze eerd weggenomen heeft. De Heer Jezus wordt terug naar deze eerd komen en de Triebsal toe een eng brengen van 7 jaar toe een eng gekomen zijn. Dan wordt de Heer zijn schenigrijk opstalen. Dem Heer zijn dag van den Joel hier schrift, dat ook dem Heer zijn schenigrijk aansluiten. En dem Heer zijn schenigrijk wordt geen oproer erlaubt wurde. He wort en macht en Herrlichkeit herrsche. De Prophet Joel redt ook van een Volk, die vom Nude komen wort. En je wel zei dat dit de Heischreiker wäre, aber Heischreiker wurde nicht gewöhnlich een Volk genannt. Wanneer van dem Herr zijn Dag redt, dan zegt hij, dit is wirklich dichtbij, een Dag van Diesternis en Dunkelheit, een dag van walje en dikke diestenis. En dan schrift hij dit, zoals de marie rood zich even de boy spreide deed, zo kämt door een grote en maagje het volk. Dat zien zo dat dit van meerdere dingen reden kon. Eerstens dit redt van de triebsal, zoals we je zijn ha. Dit is de tijd dat de antichrist even de welt herrschen wordt. De 7 zegel brengen God zijn oordelen in, zoals wie dort in Appenbarung, dat 6. Kapitel, de 1. Vers, durch dat 8. Kapitel, de 6. Vers lezen. Dan worden 7 trompeten blozen en meer van God zijn oordeel brengen, zoals dort in Appenbarung 8:7, durch dat 11. Kapitel, de 19. Vers, beschreven is. En schließlich zijn er 7 kammen. Val God zijn oeien die uitgegoten worden, zoals dort in Appenbarung, der 12. Kapitel, der 1. Vers, durch das

En nu dat wie naar de schrift aan Joel komen, zei wie dat door een grote heerschrijke plaag weer aan dat land. Dit bracht hij de mensen een beeld te geven van hoe schrijklich de grote triebzaal wordt zijn. Daar wordt niets zijn aan de vergangenheid oder aan de toekomst dat zo schlimm wordt zijn oder zo schlimm wie je was. Enige mensen willen dit bloos te de heerschrijke plaag aanwenden. Een andere zijn bloos de grote triebzaal en dit. Wie moeten dit betekenen en zo'n weich als profeten God zijn woord gekregen hadden en dat als wat ze te anderen uitgeven deden. Wie moeten ook behouden dat ze brachten dingen die dichtbij waren oder die dan passierden als bewijs dat gewisse dingen in de toekomst passieren worden. Joel bracht de plaag de mensen bekend te maken wegen de grote triebzaal die nog komen wordt. Jezus redt van de triebzaal in Matthäus 24, 21 en zegt, dan daar wordt grote triebzaal zijn, zond als nog nie als je was van aanvang wel tot nu, en wordt ook niemals waarde passeren. Van dit weet wie dat dem Herr zijn oordeel wordt te deze tijd uitgegoten worden. Dit is ook wat ons aan de Openbaring, de vierde dag de 19e kapitels, beschreven is. De tijd van deze grote triebzaal wordt komen nadem dat de Heer Jezus zijn gemeente van deze eerd weggenomen heeft. De Heer Jezus wordt terug naar deze eerd komen en de triebzaal toe een eng brengen van 7 jaar toe een eng gekomen zijn. Dan wordt de Heer zijn schenigrijk opstalen. Dem Heer zijn dag van den Joel hier schrift, dat ook dem Heer zijn schenigrijk aansluiten. En dem Herr sein Königreich wird kein Abruhr erlaubt worden. He wird an Macht und Herrlichkeit herrschen. Der Prophet Joel redet auch von einem Volk, der vom Norden kommen wird. Einige wollen sagen, dass dit die Herrschreiche wäre, aber Herrschreiche wurden nicht gewöhnlich ein Volk genannt. Wenn er von dem Herr sein Dach redet, dann sagt er, dit is werkelijk dichtbij, een dag van diesternis en donkerheid, een dag van walje en dikke diesternis. En dan schrijft hij dit, zoals de morgenrood zich over de boy spreide deed, zo komt door een grote en machtige volk. Dat zien zo dat dit van meerdere dingen reden kan. Eerstens, dit redt van de triebzaal, zoals we je zijn ha. Dit is de tijd dat de Antichrist over de welt herrschen wordt. De 7 zegel brengen God zijn oordelen in, zoals wie dat in Openbaring, dat 6e kapitel, de 1e vers, dicht het 8e kapitel, de 6e vers, lezen. Dan worden 7 trompeten blozen en meer van God zijn oordeel brengen, zoals dat in Openbaring 8:7, dicht het 11e kapitel, de 19e vers, beschreven is. En schließlich zijn er 7 kammen. Val God zijn oeien die uitgegoten worden, zoals dat in Openbaring, de 12e kapitel, de 1e vers, dicht het 16e kapitel, de 21e vers, beschreven is. De schrift maakt dat klaar, dat zonen die waarde geboren zijn, wanneer de Heer zijn gemeente naar hecht griepen wordt, worden niet in de triebzaal en ingonen. Zonen die tot die tijd niet na hecht gegrepen worden en de triebzaal en hen gonen. Wanneer du nicht durch de grote triebzaal gonen west, dan moetst du die voor Jezus Christus ver de tijd entsluiten. Zoals we al je zijn ha. Jezus kunt te eriënt eine tijd voor zijn tjengen komen en den nog zichzelf nemen. Wanneer du te de tijd nicht waarde je boeren best, mijn vriend, dan was du hängen blijven en de triebzaal ervoren. Is dat wat du weißt? Na, wann nicht, dan kam nu, naar dem Herr Jezus. Deze wird in Joel, dat 2e kapitel, kunnen ook reden van de Assyrien Armee, die vom Norden komen wird, en de Hauptstadt Samaria vernichten, en de mensen van de 10 Israelstammen gevangen nemen. Dit wird zo bij 75, bij 100 jaar, nur dem passieren, dat Joel dit doorschrieven deed. Tot die tijd wordt de Assyrien Armee ook naar Jeruzalem komen. God wordt den aber nicht erlauben, Jeruzalem te nemen. Also wordt dat een warning zijn, to Juda.
Hij brukt hier waarde de ploeg dat de heisrijke gebracht houden als een beeld van wat aan de laatste dag passeren wordt. En hier is hoe hij dat beschrift. Tweede kapitel, derde en vierde vers. Veraan jeten vier, dat veel verdorft, en hingen aan brenten vier. Veraan is dat land zoals de Eden geworden, en hingen aan is dat zoals

Op dat je nog dit vandaagse programma, de boodschappen leidde, waar het hem zeer niet was. En nu verafscheiden we ons waarder van jullie. Wann Gott het ze wel, dan hier je een weder programma der de Sendung Licht vom Evangelium, am eine Weg, ab dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse Sendung, of de irgendeine andere van onze Sendungen hebben, schrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Möckens Maut, diesen deinst doch true wieder te mokken. Je hebt ons weite Lote, dat je für ons bede. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijft ons zich wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 011, Kanada. Ik war da hol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 011, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog wat Gott met jünd, wat jens am eine Weg war da hieren.